In Nederland bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur, en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Een bijgebouw onder de flat stortte deels in waarna de brand ontstond. Er zijn zeker 7 gewonden. De flat is ontruimd en de bewoners ervan zijn elders opgevangen. Er waren veel hulpdiensten aanwezig om de situatie onder controle te krijgen. De explosie was in een groot deel van Amsterdam te horen. Vanwege de vele rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump zei niet voor het eerst dat er snel een deal zou worden getekend, mogelijk dit weekend al. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. Iran zegt nog altijd vast te houden aan al zijn voorwaarden en verwijt de VS telkens andere standpunten in te nemen. De Britse onderminister van Defensie, Carnes, heeft ontslag genomen uit onvrede over het defensiebudget. Dat is volgens hem veel te laag om de plannen uit te voeren. Gisteren stapte ook defensieminister Healey al om die reden op. Beide mannen vinden het huidige investeringsplan te weinig ambitieus en slecht gefinancierd. Carnes waarschuwt voor reële dreigingen voor het Verenigd Koninkrijk. Het nieuwe defensieplan wordt naar verwachting begin juli gepresenteerd, vlak voor de NAVO-top in Ankara. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen ECHA in een nieuw advies. De stof veroorzaakt hardnekkige waterverontreiniging en kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Milieuorganisaties vonden eerder hoge concentraties in Europese wijnen. Er wordt in Europa al jaren gepraat over een algeheel verbod op PFAS. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws. Uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen voorwerpen naar de politie gooien en dat arrestaties verricht zijn. Er waren meerdere groepen demonstranten. Een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen en pensioenhervormingen en moeders van vermiste mensen. Gemaskerde personen zochten de confrontatie met de politie. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Een bijgebouw onder de flat stortte deels in waarna de brand ontstond. Er zijn zeker 7 gewonden. De flat is ontruimd en de bewoners ervan zijn elders opgevangen. Er waren veel hulpdiensten aanwezig om de situatie onder controle te krijgen. De explosie was in een groot deel van Amsterdam te horen. Vanwege de vele rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump zei niet voor het eerst dat er snel een deal zou worden getekend, mogelijk dit weekend al. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. Iran zegt nog altijd vast te houden aan al zijn voorwaarden en verwijt de VS telkens andere standpunten in te nemen. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen ECHA in een nieuw advies. De stof veroorzaakt hardnekkige waterverontreiniging en kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Milieuorganisaties vonden eerder hoge concentraties in Europese wijnen. Er wordt in Europa al jaren gepraat over een algeheel verbod op PFAS. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
2: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
3: Kom binnen.
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulsterdicht Tours. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
0: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
9: Een hele goede morgen. Leuk dat je er weer bij bent. Het is vrijdagochtend, 7 uur geweest. Misschien wel de laatste dag van je werkweek. In ieder geval die van mij. Lekkere muziek komt eraan. Conga van Gloria Estefan. En de Miami Sound Machine.

Bluff en Gijke Arnoud uit België met Zoute Landen, waar het ineens heel druk werd na dit nummer, want iedereen wilde wel weten waar het dan over ging, hè, dat Zoute Landen. Werd heel populair als vakantiebestemming. Wie ook heel populair werd en is Harry Styles. Met zijn American Girls, een van zijn laatste singles, maakte hij ook de afgelopen weken weer heel veel jonge meiden gek om daar weer, ja, hij gaf concerten, hè, en die zijn heel goed. Het is echt een rasartiest en je hoort hem hier op RTV Parkstad.

Simply Red een goed motto om je dag mee te beginnen als er iets is waar je lekker mee aan de slag gaat. Hele fijne muziek heb ik hier voor je. Luister naar Kim Stadop. Elke werkdag ben ik bij je van 7 tot 8 om je dag te beginnen hier op RTV Parkstad. Zometeen de hoofdpunten van het half acht nieuws en daarna hoe je 20 minuten hits op een rij met die leuke cheerio van Justin The Wild. Je hoort ook nog Maroon 5 en Shania Twain daarin voorbij komen. Maar eerst even Golden Earring en Radar Love.

0: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
3: RTV Parkstad.
4: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Er waren meerdere groepen demonstranten. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Er zijn zeker 7 gewonden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen EK in een nieuw advies. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

Drake maakte met Hotline Bling een eind aan 20 minuten hits. Op een rij, hoorde nog Shania Twain, I'm Gonna Get You Good. Maroon 5 en What Lovers Do en Justin the Wild kwam voorbij met dat aanstekelijke Cheerio. En dit is Sienna Spyro en Die on This Hill.

Dit is Sienna Spyro en Die on This Hill. En deze dame, ja, er is weer een nieuwe film van Jennifer Lopez op Netflix nu te zien. Ik ben al begonnen met kijken. Hij heet Office Romance. Ja, en zoals je verwacht van een film waar Jennifer Lopez in zit, dat is wel leuk hoor. Een goede romantische comedy. Ja, ik hou er af en toe wel van op zijn tijd. Dit is even uit 2001 haar hele grote hit Play. Miss J-Lo Jennifer Lopez. Op de vroege morgen van RTV Parkstad.

0: gewoon bij op Netflix. Office Romance. En daarmee is er een eind gekomen aan deze Kim. Staat op van vrijdag 12 juni. Ik ben er morgen weer met Erik om 6 uur. Saturday, het leukste begin van je zaterdagavond hier op RTW Parkstad. Hou je radio lekker aan en luister naar mijn collega's en hun fijne muziek. Want het wordt alleen nog maar gezelliger vandaag en de rest van het weekend natuurlijk ook. Ik sluit af met Stardust en The Music Sounds Better With You. En ik ben er maandag anders weer met een nieuwe
1: Kim Staalop.
0: Dus of tot morgen bij Saturday, anders heel graag tot maandagochtend. Maken we er samen weer een nieuw begin van de werkweek van. Fijn weekend! Hoi!

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Volgens Reuters leek het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz zou nog steeds mogelijk zijn, maar Iran meldde juist dat de zeestraat gesloten is voor olietankers en vrachtschepen. In Canada is voor de vijfde keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Vorig jaar werden ook al vier gevangenen om deze reden vrijgelaten. Tientallen anderen kregen strafverkorting. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst-gevangenis slachtoffer van collectieve bestraffing. Tientallen van hen dienden een klacht in. De rechter geeft hen nu gelijk. Hij beschouwt de wraakactie als marteling. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen voorwerpen naar de politie gooien en dat arrestaties verricht zijn. Er waren meerdere groepen demonstranten. Een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen en pensioenhervormingen en moeders van vermiste mensen. Gemaskerde personen zochten de confrontatie met de politie. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Die vlucht is een voorbereiding op de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972. Ondanks dat 40% van alle astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Volgens het hoofd van de NASA zijn de beste astronauten geselecteerd en zou niemand er iets achter moeten zoeken. Op de Artemis 2-missie was één van de vier astronauten aan boord een vrouw. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor Airco en Solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.
1: Rini van Breugel.
7: Met uur nummer 1 van de weekendeditie van Staying Alive. 2 uur lang bijna non-stop muziek op de radio om jou lekker voor te bereiden voor het weekend.

0: Shiny Happy People.
1: Vriend van Breugel.
0: Met Kate Pearson van de B-52's daarin. Nou heb ik net het scherm weggeschold. Dan kan ik Jax Jones en M.N.E.K. niet afkondigen met Where Did You Go? En dan is het stiekem toch weer gelukt. 20 minuten hits op een rij, zometeen non-stop. Maar daarvoor nog veel meer non-stop. Want het is de weekendeditie van Staying Alive. 2 uur lang muziek op de radio, bijna non-stop. Om jou lekker voor te bereiden op het weekend. Ooit begonnen om mijn stem een beetje te sparen vanwege mijn weekendklussen. Dat is een stuk minder geworden. Die stem niet, maar die weekendklussen. Ik doe dat niet meer beroepsmatig, maar wel nog steeds gewoon leuke feestjes. En dus heb ik nu gewoon een heleboel muziek voor je klaarstaan. Lekker non-stop. Sam Fender en Olivia Dean bijvoorbeeld. Rain Me In, Groove Armada. Martin Morero, June Lodge, Anne-Marie, Amy Winehouse, Matthias Reim, Bebe Rexha, Mano Chao en Justin Bieber. En deze, The Rain Me In.

0: jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik juist een veilig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelukkig.

0: MixCityLive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op ParkCityLive.nl.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
2: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
7: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
6: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
8: Dit is het RTV Parkstad nieuws met Jos Tuinstra.
9: Een auto is afgelopen nacht volledig uitgebrand in Landgraaf. Het incident gebeurde rond 1:15 op de Moltweg. Volgens de brandweer ontstond de brand terwijl de auto onderweg was. De bestuurder wist het voertuig tijdig te verlaten en kwam met de schrik vrij. Kort daarna stond de auto volledig in brand. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig verloren ging. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is niet bekend. Limburg en Parkstad speelden deze week een prominente rol tijdens het staatsbezoek van de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier aan Nederland. Samen met koning Willem-Alexander bezocht hij onder meer het Vista-college in Sittard-Geleen en het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. Op het Vista-college stond de samenwerking tussen Nederland en Duitsland centraal, vooral op het gebied van onderwijs, techniek en veiligheid. Ook werd aandacht besteed aan de Einstein Academy, die technisch talent moet opleiden voor de mogelijke komst van de Einstein-telescoop naar de regio. Het staatsbezoek werd afgesloten bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum, waar Steinmeier een rondleiding kreeg en sprak met militairen uit meer dan 30 landen. Roda JC begint het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie op vrijdag 7 augustus met een uitwedstrijd tegen FC Emmen. Een week later volgt de eerste thuiswedstrijd in het Parkstad Limburgstadion tegen Helmond Sport. Supporters kunnen daarnaast alvast enkele topwedstrijden in de agenda zetten. De eerste Limburgse derby tegen MVV staat gepland op zondag 6 september in Maastricht. Een maand later volgt de uitwedstrijd tegen VVV Venlo. Na de winterstop ontvangt Roda op 8 januari VVV in Kerkrade. De thuisderby tegen MVV staat voorlopig gepland voor 11 april 2027. Het gaat nog om een conceptprogramma. De KNVB stelt het definitieve speelschema later vast, nadat clubs en lokale autoriteiten hun opmerkingen hebben ingebracht. Dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt en nat in Parkstad. Regelmatig valt regen of motregen en veel warmer dan 17 à 18 graden wordt het niet. Morgen begint nog grijs en plaatselijk nat, maar in de middag breekt de zon door en stijgt de temperatuur naar zo'n 22 graden. Volgende week keert de zomer terug. Dinsdag kan het al 26 graden worden en later in de week zijn zelfs tropische temperaturen boven de 30 graden mogelijk.
8: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulsterdich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Kom binnen.
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
3: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
4: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
5: RTV Parkstad.
6: Jouw hit.
5: Jouw nieuws.
7: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is opnieuw toegenomen. Eind maart ontvingen 411.000 mensen zo'n uitkering, 3.000 meer dan een jaar eerder. De sterkste groei is zichtbaar onder mensen tot 27 jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar zaten 42.500 van hen in de bijstand, een stijging van 3,4%. De bijstandsuitkering is een laatste redmiddel voor mensen die niet genoeg geld binnenkrijgen om van te leven. Grofweg de helft van hen is ziek of arbeidsongeschikt. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de Straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Volgens Reuters leek het erop dat Iran de schepen in de Straat van Hormuz wilde aanvallen. Scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz zou nog steeds mogelijk zijn, maar Iran meldde juist dat de zeestraat gesloten is voor olietankers en vrachtschepen. In Canada is voor de vijfde keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Vorig jaar werden ook al 4 gevangenen om deze reden vrijgelaten, tientallen anderen kregen strafverkorting. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst-gevangenis slachtoffer van collectieve bestraffing. Tientallen van hen dienden een klacht in. De rechter geeft hen nu gelijk. Hij beschouwt de wraakactie als marteling. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Die vlucht is een voorbereiding op de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972. Ondanks dat 40% van alle astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Volgens het hoofd van de NASA zijn de beste astronauten geselecteerd en zou niemand er iets achter moeten zoeken. Op de Artemis 2-missie was 1 van de 4 astronauten aan boord een vrouw. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
8: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
9: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
8: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
10: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.
12: Rini van Breugel. Uur nummer 2 van de weekendeditie van Staying Alive in de ochtend. Ook dit tweede uur nagenoeg non-stop. Heel veel lekkere muziek op de radio om jou op het weekend.

0: Bini van Breugel.
1: Ik heb wel een heel groot kabouterplop gehad in dit nummer, hoor. Robert van Emert en Donnie, en moet dat nou? Moest dat nou, kun je ook vragen. Saturday Night van Hemelbrood zat daarvoor. En de weekendeditie van Staying Alive in de ochtend. 2 uur lang muziek op de radio om jou lekker voor te bereiden op het weekend. En waar doen wij dat onder andere mee? Met Calvin Harris bijvoorbeeld. Lauryn Hill, Pommelien Thijs samen met Mo. Usher, David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Chef Special, Toto Summer. Sugar Babes en Sting, Suzanne Freek, Falco. Nog veel meer gaan we erachteraan draaien, maar dat staat niet meer op mijn scherm. En Enrique Iglesias, dit is Bailamos.

0: Voorheerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en Solar Techniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Dit is het RTV Parkstad nieuws met Jos Tuinstra.
5: Een auto is afgelopen nacht volledig uitgebrand in Landgraaf. Het incident gebeurde rond 1:15 op de Moltweg. Volgens de brandweer ontstond de brand terwijl de auto onderweg was. De bestuurder wist het voertuig tijdig te verlaten en kwam met de schrik vrij. Kort daarna stond de auto volledig in brand. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig verloren ging. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is niet bekend. Limburg en Parkstad speelden deze week een prominente rol tijdens het staatsbezoek van de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier aan Nederland. Samen met koning Willem-Alexander bezocht hij onder meer het Vista-college in Sittard-Geleen en het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum. Op het Vista-college stond de samenwerking tussen Nederland en Duitsland centraal, vooral op het gebied van onderwijs, techniek en veiligheid. Ook werd aandacht besteed aan de Einstein Academy, die technisch talent moet opleiden voor de mogelijke komst van de Einstein-telescoop naar de regio. Het staatsbezoek werd afgesloten bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum, waar Steinmeier een rondleiding kreeg en sprak met militairen uit meer dan 30 landen. Roda JC begint het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie op vrijdag 7 augustus met een uitwedstrijd tegen FC Emmen. Een week later volgt de eerste thuiswedstrijd in het Parkstad Limburgstadion tegen Helmond Sport. Supporters kunnen daarnaast alvast enkele topwedstrijden in de agenda zetten. De eerste Limburgse derby tegen MVV staat gepland op zondag 6 september in Maastricht. Een maand later volgt de uitwedstrijd tegen VVV Venlo. Na de winterstop ontvangt Roda op 8 januari VVV in Kerkrade. De thuisderby tegen MVV staat voorlopig gepland voor 11 april 2027. Het gaat nog om een conceptprogramma. De KNVB stelt het definitieve speelschema later vast, nadat clubs en lokale autoriteiten hun opmerkingen hebben ingebracht. Dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt en nat in Parkstad. Regelmatig valt regen of motregen en veel warmer dan 17 à 18 graden wordt het niet. Morgen begint nog grijs en plaatselijk nat, maar in de middag breekt de zon door en stijgt de temperatuur naar zo'n 22 graden. Volgende week keert de zomer terug. Dinsdag kan het al 26 graden worden en later in de week zijn zelfs tropische temperaturen boven de 30 graden mogelijk.
4: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: Het komt allemaal goed. Niemand hoorde je van Suzanne en Freek.
1: Rini van Breugel.
0: Even, ja, ik ga niet alles afkondigen, want het was echt heel erg veel lekker non-stop. 2 uur lang muziek op de radio om jou voor te bereiden op het weekend in de weekendeditie van Staying Alive. We houden hem lekker erin. De stem is weliswaar weer in orde, maar het is gewoon zo lekker om zo voor te bereiden op het weekend met allemaal leuke plaatjes. En het mooie is, je mag ook verzoekjes aanvragen ervoor. Gewoon appen naar RTV Parkstad. Komt het helemaal goed. Zometeen de show van Arno op de radio. Ik wens je daar heel veel plezier bij. En ik laat je achter met Falco. En dit is Rock Me Amadeus.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
5: Yeah.

0: Stap. Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
1: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht. Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.

0: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Vandaag komen twee oud-premiers aan de beurt in de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. De ondervraging van Dick Schoof is zojuist gestart. Hij was ten tijde van de pandemie secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanmiddag is het de beurt aan Mark Rutte. Hij wordt op een later moment nogmaals gehoord. De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer kan inzetten. De zware explosie onder een fitnessstudio in Amsterdam-Osdorp is volgens de eigenaar vastgelegd op beveiligingscamera's. Door de ontploffing stortte een deel van het pand in en ontstond er een grote brand. Speurhonden en reddingswerkers zoeken op dit moment onder het puin naar mogelijke slachtoffers. Er zijn zeker 7 gewonden gevallen, van wie 1 ernstig. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Voor hen regelt de gemeente opvang. Mogelijk krijgen te weinig borstkankerpatiënten een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is voor hun behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente. Sinds de tests worden vergoed, krijgt een derde van de patiënten die in aanmerking komt de test, wat betekent dat 2/3 deze niet kreeg. Volgens de onderzoekers ging het in 2024 om 1000 vrouwen die mogelijk onnodig chemotherapie kregen. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is opnieuw toegenomen. Eind maart ontvingen 411.000 mensen zo'n uitkering, 3.000 meer dan een jaar eerder. De sterkste groei is zichtbaar onder mensen tot 27 jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar zaten 42.500 van hen in de bijstand, een stijging van 3,4%. De bijstandsuitkering is een laatste redmiddel voor mensen die niet genoeg geld binnenkrijgen om van te leven. Grofweg de helft van hen is ziek of arbeidsongeschikt. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Kom binnen!
5: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
8: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
9: Nee hoor.
10: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
8: Inderdaad, echt vakwerk.
10: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
11: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
12: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
11: Nee, je hebt niet goed gekeken.
12: Ik had al lang bij Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
11: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
12: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak weren. Chardonnet Koenen regelt alles.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
11: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
9: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
4: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
13: Een lekkere geur is essentieel.
14: Maar wat is jouw favoriete geur?
13: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
14: tot Michael Kors.
13: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
15: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
13: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
14: Bij Poelman Parfums.
16: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.

One Republic en All the White Moves. En dat was al Teddy Swim en dat heet allemaal Lose Control. Hey, het is vrijdag 12 juni 2026. Op die vrijdag vind ik altijd ochtenddipje het minste. Het is niet zoals op een maandagmorgen. Gewoon lekker. Straks is het bijna weekend. Nu Tent City.

Je hoort en zacht, tenminste als je meekijkt, de mannen en heren van Tent City. And that's the way love is. En daarachteraan kwam Nielsen en IJskoud. Hey, houd eventjes goed in de gaten, je kan meewerken met het programma. Ga eventjes naar rtwparkstad.nl en klik eventjes rechtsonder op het groene WhatsApp-logotje. En dan ben je zo bij ons in de studio. Laat me maar even weten welke plaat jij zometeen voor het weekend wil hebben. Ik ben benieuwd. Deze werd aangevraagd door Maurice en Nathalie uit Hoensbroek. The Mary Jane Girls en In My House.

0: Ja, voor meer van zo'n muziek moet je morgen eigenlijk lezen. Elke zaterdag tussen 4 en 6. De lekkerste dance classics komen dan voorbij. Dit waren de Mary Jane Girls. En het heette allemaal In My House. En het had allemaal te maken met Rick James.
1: Dit is RTV Parkstad.

0: broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
0: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
3: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
4: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
5: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
6: En papa durft er niet in.
5: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: snel.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit is het RTT Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
3: Een auto is afgelopen nacht volledig uitgebrand in Landgraaf. Het incident gebeurde rond 1:15 op de Moltweg. Volgens de brandweer ontstond de brand terwijl de auto onderweg was. De bestuurder wist het voertuig tijdig te verlaten en kwam met de schrik vrij. Kort daarna stond de auto volledig in brand. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig verloren ging. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is niet bekend. Limburg en Sparkstad speelden deze week een prominente rol tijdens het staatsbezoek van de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier aan Nederland. Samen met koning Willem-Alexander bezocht hij onder meer het Vista-college in Sittard-Geleen en het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. Op het Vista-college stond de samenwerking tussen Nederland en Duitsland centraal, vooral op het gebied van onderwijs, techniek en veiligheid. Ook werd aandacht besteed aan de Einstein Academy, die technisch talent moet opleiden voor de mogelijke komst van de Einstein-telescoop naar de regio. Het staatsbezoek werd afgesloten bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum, waar Steinmeier een rondleiding kreeg en sprak met militairen uit meer dan 30 landen. Roda JC begint het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie op vrijdag 7 augustus met een uitwedstrijd tegen FC Emmen. Een week later volgt de eerste thuiswedstrijd in het Parkstad Limburgstadion tegen Helmond Sport. Supporters kunnen daarnaast alvast enkele topwedstrijden in de agenda zetten. De eerste Limburgse derby tegen MVV staat gepland op zondag 6 september in Maastricht. Een maand later volgt de uitwedstrijd tegen VVV Venlo. Na de winterstop ontvangt Roda op 8 januari VVV in Kerkrade. De thuisderby tegen MVV staat voorlopig gepland voor 11 april 2027. Het gaat nog om een conceptprogramma. De KNVB stelt het definitieve speelschema later vast, nadat clubs en lokale autoriteiten hun opmerkingen hebben ingebracht. Dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt en nat in Parkstad. Regelmatig valt regen of motregen en veel warmer dan 17 à 18 graden wordt het niet. Morgen begint nog grijs en plaatselijk nat, maar in de middag breekt de zon door en stijgt de temperatuur naar zo'n 22 graden. Volgende week keert de zomer terug. Dinsdag kan het al 26 graden worden en later in de week zijn zelfs tropische temperaturen boven de 30 graden mogelijk.
2: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtpparkstad.nl.

Het is nu 10:41. Ze hebben het over 10:35, oftewel Chesto samen met Tate McRae. En zo heet hij, ja. En daarvoor zat Macht Hoogkamer. En dat heet allemaal In de Naam van Jezus. En daarvoor hadden we die lekker van Mary J. Blige en Real Love. Hey, we zijn bezig met die ochtenddip op de vrijdagochtend om die helemaal weg te werken. Tot 12 uur gaat het, dus dat lukken. Dat weet ik zeker. Nu, Melissa Etheridge.

Ah, lekker blijft deze hoor. Melissa Etheridge, I like the way I do. Ja, dit is een beetje zoals ik het wel leuk vind, hè? Ja. Op vrijdagochtend, die ochtend wegwerken met zo'n lekkere muziek. Dat gaat gewoon hier bij RTW Parkstad. Daar ben je gewend, 24 uur per dag en 7 dagen in de week.

ik schaar haar toch een beetje tussen de betere zangeressen van Nederland. Davina Michel en I Won't Let Go. En dat was dat Acta en de Munnik en Kapitein deel 2. CD van jou, CD van mij. Oké, deze nog uit de jaren, eind jaren 80, begin jaren 90. Let op. Ken je hem nog? Lekker is hij, hè?

Heel wat van die sampletjes erin, waaronder Roadblock, Eric B. en Rakim. En natuurlijk dat zinnetje, Pump Up the Volume. Maas hoor je bij jouw nummer 1, en dat is RTW Park

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
4: Yeah.

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
2: RTV Parkstad.
3: Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag de staat Alabama een ter dood veroordeelde man niet met stikstofgas om het leven brengen. Sinds de executie door stikstofgas in 2024 werd geïntroduceerd, heeft Alabama de methode 7 keer toegepast. De 49-jarige Jeffrey Lee zou eigenlijk gisteren worden geëxecuteerd, maar woensdag haalde een rechter een streep door de executie. De staat Alabama stapte daarop naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof, maar kreeg ook daar ongelijk. Vandaag komen twee oud-premiers aan de beurt in de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. De ondervraging van Dick Schoof is zojuist gestart. Hij was ten tijde van de pandemie secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanmiddag is het de beurt aan Mark Rutte. Hij wordt op een later moment nogmaals gehoord. De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer kan inzetten. De zware explosie onder een fitnessstudio in Amsterdam-Osdorp is volgens de eigenaar vastgelegd op beveiligingscamera's. Door de ontploffing stortte een deel van het pand in en ontstond er een grote brand. Speurhonden en reddingswerkers zoeken op dit moment onder het puin naar mogelijke slachtoffers. Er zijn zeker 7 gewonden gevallen, van wie 1 ernstig. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Voor hen regelt de gemeente opvang. Mogelijk krijgen te weinig borstkankerpatiënten een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is voor hun behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente. Sinds de tests worden vergoed, krijgt een derde van de patiënten die in aanmerking komt de test, wat betekent dat 2/3 deze niet kreeg. Volgens de onderzoekers ging het in 2024 om 1000 vrouwen die mogelijk onnodig chemotherapie kregen. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.

Hij is een beetje vol over zichzelf. Kid Creole en zijn eigen coconuts. I'm a wonderful thing, baby. Dat was dat Bruno Mars van zijn laatste album, I Just Might. Eigenlijk persoonlijk het mooiste nummer van dat hele album. Ja, dat is een beetje. Ja, en dat was dat CeeLo Green en eigenlijk Forget You. Maar eigenlijk is het de gekuiste versie van Fuck You. Ja, omdat het vrijdag is, mag dat.

Tom O'Dell, samen met Lost Frequency uit België en Black Friday, zo heet het dan. Hij heet de tijd dat ik in de Common Doodle draaide in Heerlen, bij Johnny Vijgen. Vond hij deze plaat altijd zo ontzettend lekker. Ik heb het over Hootie en zijn eigen blowfish. And I only wanna be with you.

dat echt de moed is voor de vrijdagochtend, ik weet het niet, maar wel lekker. Mark Mosen, hoor, je kent hem nu natuurlijk nog wel van Return of the Mac. Dit was zijn tweede hitje eigenlijk, All Over the World. En Horny, zo heet hij. Hey, het is vrijdagochtend. Het betekent lekker klaar gaan maken voor het weekend. Ik heb er zoveel zin in. En zeker als je dan zo'n muziek erbij hebt. Mark Knight uit Engeland, samen met Beverly Knight en de London Community Gospel Choir. And everything gonna be alright.

0: Ja, lekker is hij en hij blijft gewoon ook zo lekker. Mark Knight, Beverly Knight en de London Community Gospel Choir. And everything's gonna be alright. Moet even de groetjes doen en even zwaaien naar de dames. Naar Trudy en naar Patricia. Die zijn aan het kijken via de tv. Leuk, blijf doen, blijf doen.
1: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
3: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
4: Vind jij de allerlaatste tickets?
3: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl en wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: Een auto is afgelopen nacht volledig uitgebrand in Landgraaf. Het incident gebeurde rond 1:15 op de Moltweg. Volgens de brandweer ontstond de brand terwijl de auto onderweg was. De bestuurder wist het voertuig tijdig te verlaten en kwam met de schrik vrij. Kort daarna stond de auto volledig in brand. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig verloren ging. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is niet bekend. Limburg en Sparkstad speelden deze week een prominente rol tijdens het staatsbezoek van de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier aan Nederland. Samen met koning Willem-Alexander bezocht hij onder meer het Vista-college in Sittard-Geleen en het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. Op het Vista-college stond de samenwerking tussen Nederland en Duitsland centraal, vooral op het gebied van onderwijs, techniek en veiligheid. Ook werd aandacht besteed aan de Einstein Academy, die technisch talent moet opleiden voor de mogelijke komst van de Einstein-telescoop naar de regio. Het staatsbezoek werd afgesloten bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum, waar Steinmeier een rondleiding kreeg en sprak met militairen uit meer dan 30 landen. Roda JC begint het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie op vrijdag 7 augustus met een uitwedstrijd tegen FC Emmen. Een week later volgt de eerste thuiswedstrijd in het Parkstad Limburgstadion tegen Helmond Sport. Supporters kunnen daarnaast alvast enkele topwedstrijden in de agenda zetten. De eerste Limburgse derby tegen MVV staat gepland op zondag 6 september in Maastricht. Een maand later volgt de uitwedstrijd tegen VVV Venlo. Na de winterstop ontvangt Roda op 8 januari VVV in Kerkrade. De thuisderby tegen MVV staat voorlopig gepland voor 11 april 2027. Het gaat nog om een conceptprogramma. De KNVB stelt het definitieve speelschema later vast, nadat clubs en lokale autoriteiten hun opmerkingen hebben ingebracht. Dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt en nat in Parkstad. Regelmatig valt regen of motregen en veel warmer dan 17 à 18 graden wordt het niet. Morgen begint nog grijs en plaatselijk nat, maar in de middag breekt de zon door en stijgt de temperatuur naar zo'n 22 graden. Volgende week keert de zomer terug. Dinsdag kan het al 26 graden worden en later in de week zijn zelfs tropische temperaturen boven de 30 graden mogelijk.
5: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

Gigi D'Agostino en The Riddle, het oud-nummer van Nick Corso. En toen heet het ook The Riddle. Burgemeester Parkstad, nieuwe vuurwerkregels zijn onuitvoerbaar. Te weinig mensen voor strikte handhaving verbod. Voor meer informatie en meer nieuws ga je even naar rtvparkstad.nl. Nu, Mariah Carey featuring...

oftewel Old Dirty Bastard. Dat was die rapper van de Wu-Tang Clan. Ja, daar hebben we het dan over. Fantasy in de remix hoor je. Zometeen komt ze eraan. Cyndi Lauper en Time After Time. Jouw hits. Jouw.

Girl Just Wanna Have Fun, Cyndi Lauper en Time After Time. Zometeen is het zover. Ja, je mag je boterhammetjes erbij gaan pakken, want het is de hoogste tijd voor je lunch. Oftewel, zometeen ook een lunchprogramma van RTV Parks. Dat broodje Mau komt eraan. Ik heb hem al gezien. Ik zal even naar hem zwaaien, studio 1. Maurice Kamelot komt zometeen eraan en die gaat je vermaken de komende 2 uur. Ik spreek je morgen weer tussen 4 en 6. En anders aanstaande maandag voor een nieuwe aflevering.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
5: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
8: Waar ben jij naartoe geweest?
9: Naar Mondo Verde.
8: Met de nieuwe Havana's Tornado?
9: Ja, dat is een vrije val.
8: Te gek!
9: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
8: Wow!
9: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
8: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
6: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
10: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
11: Een lekkere geur is essentieel.
12: Maar wat is jouw favoriete geur?
11: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
12: tot Michael Kors
11: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
13: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
11: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
12: Bij Poelman Parfums.
14: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
15: Ah!
14: Of zo?
15: Ik snap hier niks van.
14: Dan kun je het toch echt beter over.

0: set. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Heulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hit.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Oud-premier Dick Schoof heeft de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat de organisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet ingericht was op een crisis en het zichzelf vol tegenkwam aan het begin van de pandemie. De werkdruk was bij VWS in die tijd enorm hoog, merkt Schoof op, dat alles wat men moest doen in de crisisbeheersing zo groot en omvattend was dat het zich als het ware opnieuw moest inrichten om dat te kunnen. Maar, benadrukt Schoof, uiteindelijk kon VWS het aan. De nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, hebben het gerechtshof om minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd gevraagd. Dit met ingang van september. Het proces zou dan pas in maart 2028 weer opgepakt kunnen worden. Taghi's zaak loopt achter op die van de andere verdachte omdat hij een jaar zonder verdediging heeft gezeten. De nieuwe advocaten moeten zich verdiepen in het dossier dat ondertussen ruim 90.000 pagina's telt. Op de plek in het Zeeuwse Vogelwaarde waar gisteren een dodelijk verkeersongeluk plaatsvond dat aan 3 kinderen en een volwassene het leven heeft gekost, zijn kaarsen, bloemen en knuffels neergelegd. Het ongeluk gebeurde op de N290. Rond 12:30 gistermiddag reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en 2 begeleiders. De groep was op schoolkamp. De komende dagen hangen de vlaggen half stok in de gemeente Terneus en Hulst. De Britse omroep BBC meldt dat sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten ruim 50 Iraanse militaire bases getroffen zijn door Israëlische of Amerikaanse aanvallen. De omroep baseert zich op satellietbeelden. Het was niet heel makkelijk om inzicht in de schade te krijgen, omdat de Verenigde Staten de verspreiding van satellietbeelden tegenhouden. Het lukte uiteindelijk toch om in kaart te brengen hoe zwaar Iran getroffen is. Dat gebeurde via internationale providers en oudere beelden. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
7: Kom binnen.
8: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
7: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
7: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
9: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
10: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
11: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
12: Nee hoor.
13: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
11: Inderdaad, echt vakwerk.
13: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

0: RTV Parkstad.
1: De lunch van RTV Parkstad. Met Maurice Kamelot.
2: En ik zeg wat ik vind. En ik vind, dus ik zeg dat zo vaak en wanneer ik ook maar wil. RTV Parkstad.

Ja, doet hij maar goed, hè? So rewind, repeat it. Rewind, repeat it. Dit is Martin Garrix samen met Ed Sheeran natuurlijk, ja. En ook op dat einde draait hij de muziek ook terug, hè? Dat is misschien nog niet opgevallen, dan gaat maar even terugluisteren. Rewind and repeat it, zingt hij dan. Dan doet hij het eerste stukje, zeg maar, van het schemaatje wat hij speelt, dan speelt hij de muziek. En het laatste stukje doet hij hetzelfde, maar dan achterstevoren. Ja, dat is misschien dan goed. Gaat maar zelf even terugluisteren ook, als je er zin in hebt en zo. En dat soort toestanden allemaal. Hey, 10:50 met dank aan Arno. Tot 2:00 is dit de lunchshow. Het is broodje mouw. We zeggen goedemiddag. Jawohl!

0: Zoo moet dat ook. Hè. Heerlijk, leuke, vrolijke plaat deze is Shakira en Zoo op de radio. Straks de 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzevrij. Wat wil je horen?
1: Waza!
0: Dan kun je even doorgeven wat je wil horen. Dat doe je door een berichtje te sturen naar de Parkstad WhatsApp. En dan ga ik ze wellicht zo meteen voor je draaien. In die 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzevrij. Jouw favoriete platen. Nou, ik moet even terugdenken aan een feestje wat ik afgelopen weekend had. Mensen die in de omgeving van de Baanstraat gewoond hebben. En die dachten van, wat hoor ik voor de herrie? Tot een uur of, we gingen door tot in de late uurtjes. De vroege uurtjes, beter gezegd. Ja, excuses. En daar waren wij. Ja, onder andere. Met een hele hoop andere mensen. Want wat een leuk feestje. Ik ook aanwezig was hier luistert. Dank aan de organisatie ook. Maar goed, dat even terzijde. Narada Michael Walden, het doet me eraan denken. Gimme.

0: Ja, nee, ik kreeg een berichtje van Vicky. Die zegt, wat doet jij hier aan denken? Het was alles behalve dit. Het was met name salsa en merengue toestanden. Ja, dat was echt hartstikke leuk. Er is nog beeldmateriaal geschoten voor mij. Ik moet toch gaan zorgen dat dit niet boven water komt, zou ik maar zeggen. Jongens, zeg, hey, nog bij het komen, maar goed. Leuke, vrolijke muziek, dat was eigenlijk de strekking van dit verhaal. Dat deed me denken aan afgelopen weekend. En dat doet me ook denken altijd bij deze plaat van de Rodder Michael Wolden. Na 1985 alweer een gimme. 20 minuten hits, Madkin, Baggin en ook Mark Ronson en Chuckin' In With Them Pliers. En She Don't Let Nobody. Hoor je zo meteen?
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
4: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket.
5: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel bij Pavel Parket.
1: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: Zeven burgemeesters van Parkstad trekken gezamenlijk aan de bel over het landelijke vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Volgens hen zijn de nieuwe regels in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar. In een gezamenlijke brief aan het kabinet wijzen de burgemeesters op een tekort aan politiecapaciteit en handhavers. Daarnaast speelt voor Parkstad mee dat vuurwerk eenvoudig verkrijgbaar blijft, net over de grens in België en Duitsland. Ook zijn de gemeenten kritisch omdat burgemeesters uitzonderingen op het verbod zouden moeten beoordelen voor verenigingen en stichtingen. Volgens burgemeester Richard de Boer van Landgraaf heeft de huidige aanpak van vuurwerkoverlast juist resultaat opgeleverd. Het aantal meldingen bleef de afgelopen jaarwisseling beperkt, dankzij preventie, controles en de aanpak van illegaal vuurwerk. De gemeente Landgraaf trekt €258.000 uit om het financiële tekort van het Limburgs Vastelavond van Sneetjesconcours weg te werken. De gemeenteraad stemde daar gisteravond unaniem mee in. Het tekort ontstond na de jubileumeditie van het LVK op Megaland. Vooral een extra evenementendag leverde veel minder inkomsten op dan vooraf was verwacht. Daardoor dreigde de organiserende stichting Carnavalsevenementen Landgraaf met een forse financiële tegenvaller te blijven zitten. Hoewel vrijwel alle partijen kritiek hadden op de financiële afwikkeling en de organisatie, spraken ze ook hun waardering uit voor de vele vrijwilligers die het evenement mogelijk maakten. Jonge kunstenaars uit Maastricht presenteren deze week hun werk in Heerlen. Studenten van de opleiding Visuele Communicatie tonen van 12 tot en met 14 juni hun creaties in de Nieuwe Galerij. De tentoonstelling sluit aan bij het 40-jarig jubileum van het museum en de kunstcollectie van Schunk. Voor hun projecten lieten de studenten zich inspireren door bekende werken en kunstenaars uit de collectie. Een van de inspiratiebronnen was de Heerlense kunstenaar Michel Huisman. Zijn leven en werk vormden de basis voor een van de tentoongestelde kunstwerken. Volgens de studenten is Heerlen een logische plek voor de expositie. Zij zien de stad als een omgeving waar kunst, cultuur en nieuwe initiatieven volop ruimte krijgen. Het talentprogramma Nacht Academy van de Nieuwe Nor wordt vanaf september uitgebreid naar Maastricht. Het initiatief dat eerder in Heerlen werd georganiseerd richt zich op mensen die meer willen leren over het organiseren van evenementen binnen de dance- en nachtcultuur. Deelnemers krijgen in Heerlen en Maastricht onder meer informatie over programmering, productie, marketing, financiën en veiligheid bij evenementen. Nieuw zijn enkele verdiepende bijeenkomsten in Maastricht die in samenwerking met de muziekgieterij worden georganiseerd. Volgens de initiatiefnemers moet het programma bijdragen aan de ontwikkeling van talent achter de schermen van de muziek- en evenementensector. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor zowel beginnende als meer ervaren organisatoren en makers. De nieuwe editie start in september. Dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt en nat in Parkstad. Regelmatig valt er regen of motregen en veel warmer dan 17 à 18 graden wordt het niet. Morgen begint nog grijs en plaatselijk nat, maar in de middag breekt de zon door en stijgt de temperatuur naar zo'n 22 graden. Volgende week keert de zomer terug. Dinsdag kan het al 26 graden worden en later in de week zijn zelfs tropische temperaturen boven de 30 graden mogelijk.
7: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
8: RTV Parkstad.
7: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
8: RTV Parkstad.
7: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

I for you op RTV Parkstad. Straks na 1 uur, terug met deel 2 van dit Radio Feuilleton. Oh, lekker. Ik trap af met een klassieker. Billy Ocean en de Caribbean Queen. Hoi straks als eerste na 1 uur. Tot die tijd deze van Justin Timberlake en Chris Stapleton.

0: ook te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Bij Taxi Centraal.

0: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Café Drakken zet de tijd op 1 uur.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hits.
3: Jouw nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Landbouwminister Jamie van Essen zal bedrijven, woningzoekenden en boeren over 2 weken duidelijkheid verschaffen over hoe Nederland van het stikstofslot gaat. Premier Jette liet eerder weten daarvoor meer tijd te willen nemen, maar volgens Van Essen wacht het land erop en wil het land ruimte. Van Essen is nu onder andere in gesprek met politieke partijen, medeoverheden en belangenorganisaties om zoveel mogelijk steun voor zijn plannen te krijgen. Het schoolbestuur en de gemeente Terneuzen laten weten dat bij het dodelijke verkeersongeluk gisteren bij Vogelwaarde de directeur van de betrokken basisschool en 3 leerlingen uit groep 8 zijn omgekomen. Een personenauto reed in op 14 kinderen en 2 volwassenen die op de fiets op schoolkamp waren. 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. De auto zou uit de bocht gevlogen zijn en kwam op het fietspad terecht. Er is een 19-jarige man opgepakt. Er is nog niet bekendgemaakt waarvan hij verdacht wordt. Talloze mensen rouwen bij het ziekenhuis in Bangkok omdat daar gisteren de Thaise prinses Bayra Kitiyaba op 47-jarige leeftijd overleed. De prinses lag voor haar dood 3 jaar lang in coma in dit ziekenhuis. Verschillende mensen houden portretten vast van de oudste dochter van de koning en anderen huilen. Bayra Kitiyaba leed aan een hartaandoening. In Thailand is een periode van 15 dagen rouw afgekondigd. Een van de meest toonaangevende kunstenaars, de Britse David Hockney, is overleden. Hockney werd in Noord-Engeland geboren, maar verhuisde op een gegeven moment naar Californië, waar hij woonde en werkte. Hij tekende en schilderde. Geliefde onderwerpen waren zwembaden en landschappen. In 2018 werd een van zijn zwembadschilderijen geveild voor 79 miljoen euro. David Hockney is 88 jaar geworden. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
6: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
7: Win jij de allerlaatste tickets?
6: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Poyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
10: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
9: Nee, je hebt niet goed gekeken.
10: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
9: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
10: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
11: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
9: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

0: doet je denken aan de zomer en misschien ook wel een beetje aan het voetbal. En dat zou zomaar kunnen kloppen. Dat is natuurlijk het FIFA-songnummer, hoe noem je dat? Die Die van het voetballen. Ja, goed. Ik zal het wel helemaal verkloot hebben hoe ik het zeg, maar je weet denk ik wel wat ik bedoel, hè, ja. Goed, Shakira en Burna Boy dus. Die Die op RTV Park zit in de Billy Ocean daarvoor. En de Caribbean Queen, No More Love on the Run. Wees welkom, het is 1 uur geweest. Tijd voor deel 2 van de show met straks 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzevrij. Als je iets wil horen, ik weet hoe het werkt, stuur even een berichtje via de Parkstad.
1: WhatsApp!
0: En wellicht hoor je je favoriete plaats straks op de radio. Gracie Abrams en Chris Kapp na Lenny Kravitz, It Ain't Over.

Chris Taxi op de radio en Laaien. Ook Chrissy Abrams en Lonnie Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Jouw hits, jouw nieuws. Is echt TV Parks dat wat je op hebt staan? Het is bijna 1:30. Dat betekent straks de 20 minuten hits op rij. Je hebt nog heel eventjes de tijd om je favoriete plaatje door te geven. Maar echt nog heel eventjes en dan gaan we zo meteen beginnen met die 20 minuten hits op rij. Dit is ook zo mooi, zeg. Is het nou Sienna Spyro of Sienna Spiro? Meningen verschillen. Het liedje heet in ieder geval Material Lover. Dat is een stuk makkelijker.

0: Ja, links of rechtsom. Spiro of Spyro. What's in the name? Material Lover op de radio. Bijna 1:30, 20 minuten hits met The Police en Marshmallow zometeen.
1: Kom binnen.
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstvlei van het land.
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
6: Een lekkere geur is essentieel.
7: Maar wat is jouw favoriete geur?
6: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
7: tot Michael Kors.
6: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
4: De 7 burgemeesters van Parkstad trekken gezamenlijk aan de bel over het landelijke vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Volgens hen zijn de nieuwe regels in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar. In een gezamenlijke brief aan het kabinet wijzen de burgemeesters op een tekort aan politiecapaciteit en handhavers. Daarnaast speelt voor Parkstad mee dat vuurwerk eenvoudig verkrijgbaar blijft, net over de grens in België en Duitsland. Ook zijn de gemeenten kritisch omdat burgemeesters uitzonderingen op het verbod zouden moeten beoordelen voor verenigingen en stichtingen. Volgens burgemeester Richard de Boer van Landgraaf heeft de huidige aanpak van vuurwerkoverlast juist resultaat opgeleverd. Het aantal meldingen bleef de afgelopen jaarwisseling beperkt, dankzij preventie, controles en de aanpak van illegaal vuurwerk. De gemeente Landgraaf trekt €258.000 uit om het financiële tekort van het Limburgs Vastelavond als Leedjesconcours weg te werken. De gemeenteraad stemde daar gisteravond unaniem mee in. Het tekort ontstond na de jubileumeditie van het LVK op Megaland. Vooral een extra evenementendag leverde veel minder inkomsten op dan vooraf was verwacht. Daardoor dreigde de organiserende stichting Carnavalsevenementen Landgraaf met een forse financiële tegenvaller te blijven zitten. Hoewel vrijwel alle partijen kritiek hadden op de financiële afwikkeling en de organisatie, spraken ze ook hun waardering uit voor de vele vrijwilligers die het evenement mogelijk maakten. Jonge kunstenaars uit Maastricht presenteren deze week hun werk in Heerlen. Studenten van de opleiding Visuele Communicatie tonen van 12 tot en met 14 juni hun creaties in de Nieuwe Galerij. De tentoonstelling sluit aan bij het 40-jarig jubileum van het museum en de kunstcollectie van Schunk. Voor hun projecten lieten de studenten zich inspireren door bekende werken en kunstenaars uit de collectie. Een van de inspiratiebronnen was de Heerlense kunstenaar Michel Huisman. Zijn leven en werk vormden de basis voor een van de tentoongestelde kunstwerken. Volgens de studenten is Heerlen een logische plek voor de expositie. Zij zien de stad als een omgeving waar kunst, cultuur en nieuwe initiatieven volop ruimte krijgen. Het talentprogramma Nacht Academy van de Nieuwe Nor wordt vanaf september uitgebreid naar Maastricht. Het initiatief dat eerder in Heerlen werd georganiseerd richt zich op mensen die meer willen leren over het organiseren van evenementen binnen de dance- en nachtcultuur. Deelnemers krijgen in Heerlen en Maastricht onder meer informatie over programmering, productie, marketing, financiën en veiligheid bij evenementen. Nieuw zijn enkele verdiepende bijeenkomsten in Maastricht die in samenwerking met de muziekgieterij worden georganiseerd. Volgens de initiatiefnemers moet het programma bijdragen aan de ontwikkeling van talent achter de schermen van de muziek- en evenementensector. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor zowel beginnende als meer ervaren organisatoren en makers. De nieuwe editie start in september. Dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt en nat in Parkstad. Regelmatig valt er regen of motregen en veel warmer dan 17 à 18 graden wordt het niet. Morgen begint nog grijs en plaatselijk nat, maar in de middag breekt de zon door en stijgt de temperatuur naar zo'n 22 graden. Volgende week keert de zomer terug. Dinsdag kan het al 26 graden worden en later in de week zijn zelfs tropische temperaturen boven de 30 graden mogelijk.
3: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en preuzelvrij.

Uit 1990 weer Susan Vega, DNA en Tom's Diner. Op Echte TV Park zat bijna 2 uur. Straks na 2 uur lekker vrolijk verder. Laat de radio aanstaan voor nog meer goede muziek. In hoedanigheid van U2, Where the Streets Have No Name. En ook Justin De Wild, die wordt heel veel aangevraagd. Cheerio, hoor je zo meteen. Cheerio.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
5: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
6: Café Drakke zet de tijd op 2 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hit.
7: Jouw nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens netbeheerder Liander zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor een gasexplosie in de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Het bedrijf houdt wel een kleine slag om de arm, omdat het onderzoek gaande is en een gasexplosie nog niet helemaal uitgesloten kan worden. Door de ontploffing is een deel van het gebouw ingestort en brak er brand uit. Een middenspanningsruimte is verloren gegaan, daardoor zitten 233 klanten zonder elektriciteit. De netbeheerder is bezig met het omleggen van kabels, zodat de stroomvoorziening hersteld kan worden. Vandaag is het Europese Migratiepact van kracht en juist op deze eerste dag heeft Eurodac een storing. Dat laat de IND weten. In dit systeem moet de informatie van asielzoekers tussen Europese landen worden uitgewisseld. Vanmorgen vond er een update plaats en toen ontstond er een probleem. Naar verwachting hebben verschillende landen met de storing te maken. De storing trad rond 9:30 op, maar volgens de IND-woordvoerder zou het systeem daarvoor ook nog niet gewerkt hebben. Volgens persbureau Bloomberg gaat het niet lang meer duren voordat Iran en de Verenigde Staten een akkoord sluiten. Dit weekend vindt er in Frankrijk een bijeenkomst van de G7-landen plaats en verwacht wordt dat de overeenkomst dan bekend wordt gemaakt. Om het bestand te bekrachtigen zou het Zwitserse Genève in beeld zijn als locatie om de handtekeningen te zetten. Bultrug Timmy, die in april voor de Duitse kust strandde en na een reddingsactie weer in open zee terechtkwam, is vermoedelijk enkele dagen na de reddingsactie overleden. Dat laten de Duitse autoriteiten weten. Timmy had een zender bij zich en die informatie is onderzocht. Het dier werd op 2 mei vrijgelaten en heeft mogelijk tot 6 of 7 mei geleefd. Internationaal kreeg Timmy volop aandacht. Er was veel te doen over haar lot, want achteraf bleek Timmy een vrouwtje te zijn. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
10: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
11: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.

u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig...

0: parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
1: Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor.
5: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat?
6: Audiofrenzy.nl.
8: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
9: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
8: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
10: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket.
11: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
10: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
12: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
13: De 7 burgemeesters van Parkstad trekken gezamenlijk aan de bel over het landelijke vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Volgens hen zijn de nieuwe regels in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar. In een gezamenlijke brief aan het kabinet wijzen de burgemeesters op een tekort aan politiecapaciteit en handhavers. Daarnaast speelt voor Parkstad mee dat vuurwerk eenvoudig verkrijgbaar blijft, net over de grens in België en Duitsland. Ook zijn de gemeenten kritisch omdat burgemeesters uitzonderingen op het verbod zouden moeten beoordelen voor verenigingen en stichtingen. Volgens burgemeester Richard de Boer van Landgraaf heeft de huidige aanpak van vuurwerkoverlast juist resultaat opgeleverd. Het aantal meldingen bleef de afgelopen jaarwisseling beperkt, dankzij preventie, controles en de aanpak van illegaal vuurwerk. De gemeente Landgraaf trekt €258.000 uit om het financiële tekort van het Limburgs Vastelavond van Sleetjesconcours weg te werken. De gemeenteraad stemde daar gisteravond unaniem mee in. Het tekort ontstond na de jubileumeditie van het LVK op Megaland. Vooral een extra evenementendag leverde veel minder inkomsten op dan vooraf was verwacht. Daardoor dreigde de organiserende stichting Carnavalsevenementen Landgraaf met een forse financiële tegenvaller te blijven zitten. Hoewel vrijwel alle partijen kritiek hadden op de financiële afwikkeling en de organisatie, spraken ze ook hun waardering uit voor de vele vrijwilligers die het evenement mogelijk maakten. Jonge kunstenaars uit Maastricht presenteren deze week hun werk in Heerlen. Studenten van de opleiding Visuele Communicatie tonen van 12 tot en met 14 juni hun creaties in de Nieuwe Galerij. De tentoonstelling sluit aan bij het 40-jarig jubileum van het museum en de kunstcollectie van Schunk. Voor hun projecten lieten de studenten zich inspireren door bekende werken en kunstenaars uit de collectie. Een van de inspiratiebronnen was de Heerlense kunstenaar Michel Huisman. Zijn leven en werk vormden de basis voor een van de tentoongestelde kunstwerken. Volgens de studenten is Heerlen een logische plek voor de expositie. Zij zien de stad als een omgeving waar kunst, cultuur en nieuwe initiatieven volop ruimte krijgen. Het talentprogramma Nacht Academy van de Nieuwe Nor wordt vanaf september uitgebreid naar Maastricht. Het initiatief dat eerder in Heerlen werd georganiseerd richt zich op mensen die meer willen leren over het organiseren van evenementen binnen de dance- en nachtcultuur. Deelnemers krijgen in Heerlen en Maastricht onder meer informatie over programmering, productie, marketing, financiën en veiligheid bij evenementen. Nieuw zijn enkele verdiepende bijeenkomsten in Maastricht die in samenwerking met de muziekgieterij worden georganiseerd. Volgens de initiatiefnemers Plus moet het programma bijdragen aan de ontwikkeling van talent achter de schermen van de muziek- en evenementensector. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor zowel beginnende als meer ervaren organisatoren en makers. De nieuwe editie start in september. Dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt en nat in Parkstad. Regelmatig valt er regen of motregen en veel warmer dan 17 à 18 graden wordt het niet. Morgen begint nog grijs en plaatselijk nat, maar in de middag breekt de zon door en stijgt de temperatuur naar zo'n 22 graden. Volgende week keert de zomer terug. Dinsdag kan het al 26 graden worden en later in de week zijn zelfs tropische temperaturen boven de 30 graden mogelijk.
12: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
12: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
12: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Café Brakke zet de tijd op 3:00.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hit.
8: Jouw nieuws. Drie uur.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens de hulpdiensten zijn er aanwijzingen dat er mogelijk nog mensen onder het puin van de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West liggen. Even na middernacht vond er in de 24-uur sportschool een ontploffing plaats. 7 mensen werden vrij snel uit het puin gered. De zoektocht naar de andere slachtoffers zal waarschijnlijk nog de hele middag in beslag nemen. Wat de oorzaak van de explosie geweest is, is nog onbekend. Het onderzoek is gaande. De 400 geëvacueerde bewoners van het flatgebouw naast de sportschool mogen voorlopig niet naar huis. En getuigen hebben verklaard na de ontploffing bij de Amsterdamse sportschool een Audi met hoge snelheid te hebben zien wegrijden. Na de enorme knal zouden ook jongens zijn weggerend. Ondertussen heeft de politie een Audi met Duits kenteken in beslag genomen. Dat gebeurde 5 kilometer verderop. Volgens de Telegraaf zou een oud barrel de plek van de explosie hebben verlaten, de straat uit, tegelijk met een Audi. De Groningse rechtbank heeft bepaald dat de Nederlandse aardoliemaatschappij voorlopig niet hoeft mee te betalen aan de compensatie voor huizen in het aardbevingsgebied die in waarde gezakt en nog niet verkocht zijn. Het Binnenlandse Zakenministerie legde een rekening van €500 miljoen bij de NAM neer, maar de rechtbank vindt dat onterecht. Om de compensatie te bepalen werd gekeken naar de waarde van de huizen op 1 januari 2019. En dat meetmoment was te vroeg. Dat zei de Hoge Raad al eerder en daar gaat de rechtbank in mee. Nadat vanmorgen oud-premier Dick Schoof door de parlementaire enquêtecommissie Corona werd ondervraagd, is vanmiddag oud-premier Mark Rutte aan de beurt. Hij hoorde in januari 2020 voor het eerst over het coronavirus, vertelt hij. Vanaf begin februari kreeg hij de indruk dat de uitbraak wel eens groot kon worden, omdat het aantal landen dat ermee te maken kreeg opliep. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
11: Kruimeltje, kruimeltje.
9: boterhammetje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een Slimmersland?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
12: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
13: Ah!
12: Of zo?
13: Ik snap hier niks van.
12: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
1: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulste dicht toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Kom binnen!
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.

0: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
1: Goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindekine, dat is gewoon leuk.
3: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
4: Zeven burgemeesters van Parkstad trekken gezamenlijk aan de bel over het landelijke vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Volgens hen zijn de nieuwe regels in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar. In een gezamenlijke brief aan het kabinet wijzen de burgemeesters op een tekort aan politiecapaciteit en handhavers. Daarnaast speelt voor Parkstad mee dat vuurwerk eenvoudig verkrijgbaar blijft, net over de grens in België en Duitsland. Ook zijn de gemeenten kritisch omdat burgemeesters uitzonderingen op het verbod zouden moeten beoordelen voor verenigingen en stichtingen. Volgens burgemeester Richard de Boer van Landgraaf heeft de huidige aanpak van vuurwerkoverlast juist resultaat opgeleverd. Het aantal meldingen bleef de afgelopen jaarwisseling beperkt, dankzij preventie, controles en de aanpak van illegaal vuurwerk. De gemeente Landgraaf trekt €258.000 uit om het financiële tekort van het Limburgs Vasteland van Sleetjesconcours weg te werken. De gemeenteraad stemde daar gisteravond unaniem mee in. Het tekort ontstond na de jubileumeditie van het LVK op Megaland. Vooral een extra evenementendag leverde veel minder inkomsten op dan vooraf was verwacht. Daardoor dreigde de organiserende stichting Carnavalsevenementen Landgraaf met een forse financiële tegenvaller te blijven zitten. Hoewel vrijwel alle partijen kritiek hadden op de financiële afwikkeling en de organisatie, spraken ze ook hun waardering uit voor de vele vrijwilligers die het evenement mogelijk maakten. Jonge kunstenaars uit Maastricht presenteren deze week hun werk in Heerlen. Studenten van de opleiding Visuele Communicatie tonen van 12 tot en met 14 juni hun creaties in de Nieuwe Galerij. De tentoonstelling sluit aan bij het 40-jarig jubileum van het museum en de kunstcollectie van Schunk. Voor hun projecten lieten de studenten zich inspireren door bekende werken en kunstenaars uit de collectie. Een van de inspiratiebronnen was de Heerlense kunstenaar Michel Huisman. Zijn leven en werk vormden de basis voor een van de tentoongestelde kunstwerken. Volgens de studenten is Heerlen een logische plek voor de expositie. Zij zien de stad als een omgeving waar kunst, cultuur en nieuwe initiatieven volop ruimte krijgen. Het talentprogramma Nacht Academy van de Nieuwe Nor wordt vanaf september uitgebreid naar Maastricht. Het initiatief dat eerder in Heerlen werd georganiseerd richt zich op mensen die meer willen leren over het organiseren van evenementen binnen de dance- en nachtcultuur. Deelnemers krijgen in Heerlen en Maastricht onder meer informatie over programmering, productie, marketing, financiën en veiligheid bij evenementen. Nieuw zijn enkele verdiepende bijeenkomsten in Maastricht die in samenwerking met de muziekgieterij worden georganiseerd. Volgens de initiatiefnemers moet het programma bijdragen aan de ontwikkeling van talent achter de schermen van de muziek- en evenementensector. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor zowel beginnende als meer ervaren organisatoren en makers. De nieuwe editie start in september. Dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt en nat in Parkstad. Regelmatig valt er regen of motregen en veel warmer dan 17 à 18 graden wordt het niet. Morgen begint nog grijs en plaatselijk nat, maar in de middag breekt de zon door en stijgt de temperatuur naar zo'n 22 graden. Volgende week keert de zomer terug. Dinsdag kan het al 26 graden worden en later in de week zijn zelfs tropische temperaturen boven de 30 graden mogelijk.
3: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Wow!
5: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
4: En papa durft er niet in.
5: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hit.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens asielminister Bart van den Brink levert de storing met het Europese asielsysteem Eurodac geen directe problemen op in Nederland. Dit systeem zorgt ervoor dat landen informatie over asielzoekers kunnen uitwisselen. Deze gegevens worden nog altijd bij het aanmeldcentrum in Ter Apel verzameld, maar door de storing wordt de informatie pas later verstuurd. Als de storing niet te lang duurt, zal er volgens Van den Brink geen vertraging in het aanmeldproces ontstaan. En Polen beweert dat het land maar voor een gedeelte aan het Europese asiel- en migratiepact verbonden is. Het land laat geen extra asielzoekers toe en voert het pact maar gedeeltelijk uit. Volgens het Poolse Binnenlandse Zakenministerie is het land vrijgesteld van de herverdeling van migranten binnen de EU en de bijbehorende onkosten. Polen doet mee op het gebied van het beperken van de migratie, de bestrijding van illegale praktijken met betrekking tot migranten en de grensbewaking. De 19-jarige man die verdacht wordt van het ernstige verkeersongeluk in Zeeland blijft langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant. De verdachte zat achter het stuur van de auto die gisteren inreed op een groep schoolkinderen en hun begeleiders op de N290 bij Vogelwaarde. Bij dit ongeluk kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de schooldirecteur om het leven. Er raakten ook kinderen gewond. Het onderzoek loopt nog en begin volgende week wordt besloten of de verdachte wordt voorgeleid. De Nederlandse regering wil reclames voor online gokken verbieden. Hiermee willen de politici voorkomen dat er nog meer mensen gokverslaafd raken. Justitiestaatssecretaris Van Brugge wil ook een verbod voor online gokbedrijven die vaste klanten belonen. Verder wordt er gekeken of de mogelijkheid bestaat het aantal gokbedrijven terug te dringen door minder vergunningen af te geven. De verhoging van de leeftijdsgrens voor online gokken naar 21 jaar gaat niet door. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
11: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
12: Win jij de allerlaatste tickets?
11: Doe
9: mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
11: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
12: Komt het oog wel ook wat.
11: Audiofrenzy.nl.
13: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
11: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Reggers.
14: En die zit klaar voor de middagshow te beginnen. En natuurlijk zometeen ook de middagborrel te openen. Het komt eraan hoor. Jouw hits, jouw niet. Maar eerst Taylor Swift.

een vrolijke Janet Jackson met Whoops Now bij de voor Taylor Swift. Met Opa Light. En daarmee begonnen we dus de middagshow op vrijdag. En dat is een speciale middagshow. Want in het eerste uur doen we de vrijdagmiddagborrel openen. Voor beide mensen die een vrijdagmiddagborrel hebben op de zaak. En in het tweede uur wordt het weekend officieel geopend. Maar eerst de vrijdagmiddagborrel. Lekker!

Ed Sheeran en Azi dan. Inderdaad, weet hij. Vrienden, zometeen wordt het tegeltje van de muur afgehaald. Gaan we even kijken wat erop staat. Het gaat over ik ben geen slaper. Maar wat doe je dan? Je hoort het zometeen na Michael Jackson.

He's mine, mine, mine. Mr. Michael Jackson samen met Paul McCartney. The girl is mine. Vriendelijke vrienden, we gaan even kijken wat het tegeltje te zeggen heeft. Afdeling slapen, namelijk... Ik ben geen slaper. Ik ben een horizontale denker.

0: Little Nas X en Montero. Bij Barkzat, waar we zo meteen gaan luisteren naar nieuws. En de welbekende 20 minuten eerst non-stop en breuzeltje vrij. Dat betekent zometeen op de Radio Spooks Olivia Dean, maar ook Nana Cherry. Zometeen.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: op tritonmarketing.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
5: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
4: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
3: Nog een paar weken. Bel je Matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
8: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
7: Nee, je hebt niet goed gekeken.
8: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
7: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
8: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
9: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
10: Nee hoor.
11: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
9: Inderdaad, echt vakwerk.
11: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
7: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
12: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
13: Zeven burgemeesters van Parkstad trekken gezamenlijk aan de bel over het landelijke vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Volgens hen zijn de nieuwe regels in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar. In een gezamenlijke brief aan het kabinet wijzen de burgemeesters op een tekort aan politiecapaciteit en handhavers. Daarnaast speelt voor Parkstad mee dat vuurwerk eenvoudig verkrijgbaar blijft, net over de grens in België en Duitsland. Ook zijn de gemeenten kritisch omdat burgemeesters uitzonderingen op het verbod zouden moeten beoordelen voor verenigingen en stichtingen. Volgens burgemeester Richard de Boer van Landgraaf heeft de huidige aanpak van vuurwerkoverlast juist resultaat opgeleverd. Het aantal meldingen bleef de afgelopen jaarwisseling beperkt, dankzij preventie, controles en de aanpak van illegaal vuurwerk. De gemeente Landgraaf trekt €258.000 uit om het financiële tekort van het Limburgs Vasteland van Sneetjesconcours weg te werken. De gemeenteraad stemde daar gisteravond unaniem mee in. Het tekort ontstond na de jubileumeditie van het LVK op Megaland. Vooral een extra evenementendag leverde veel minder inkomsten op dan vooraf was verwacht. Daardoor dreigde de organiserende stichting Carnavalsevenementen Landgraaf met een forse financiële tegenvaller te blijven zitten. Hoewel vrijwel alle partijen kritiek hadden op de financiële afwikkeling en de organisatie, spraken ze ook hun waardering uit voor de vele vrijwilligers die het evenement mogelijk maakten. Jonge kunstenaars uit Maastricht presenteren deze week hun werk in Heerlen. Studenten van de opleiding Visuele Communicatie tonen van 12 tot en met 14 juni hun creaties in de Nieuwe Galerij. De tentoonstelling sluit aan bij het 40-jarig jubileum van het museum en de kunstcollectie van Schunk. Voor hun projecten lieten de studenten zich inspireren door bekende werken en kunstenaars uit de collectie. Een van de inspiratiebronnen was de Heerlense kunstenaar Michel Huisman. Zijn leven en werk vormden de basis voor een van de tentoongestelde kunstwerken. Volgens de studenten is Heerlen een logische plek voor de expositie. Zij zien de stad als een omgeving waar kunst, cultuur en nieuwe initiatieven volop ruimte krijgen. Het talentprogramma Nacht Academy van de Nieuwe Nor wordt vanaf september uitgebreid naar Maastricht. Het initiatief dat eerder in Heerlen werd georganiseerd richt zich op mensen die meer willen leren over het organiseren van evenementen binnen de dance- en nachtcultuur. Deelnemers krijgen in Heerlen en Maastricht onder meer informatie over programmering, productie, marketing, financiën en veiligheid bij evenementen. Nieuw zijn enkele verdiepende bijeenkomsten in Maastricht die in samenwerking met de muziekgieterij worden georganiseerd. Volgens de initiatiefnemers moet het programma bijdragen aan de ontwikkeling van talent achter de schermen van de muziek- en evenementensector. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor zowel beginnende als meer ervaren organisatoren en makers. De nieuwe editie start in september. Dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt en nat in Parkstad. Regelmatig valt er regen of motregen en veel warmer dan 17 à 18 graden wordt het niet. Morgen begint nog grijs en plaatselijk nat, maar in de middag breekt de zon door en stijgt de temperatuur naar zo'n 22 graden. Volgende week keert de zomer terug. Dinsdag kan het al 26 graden worden en later in de week zijn zelfs tropische temperaturen boven de 30 graden mogelijk.
12: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
10: 89.2 FM.
14: Jouw hit, jouw nieuws.
15: RTV Parkstad.
14: Met nu.
15: Let's go!
14: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: op de radio. The Things That I Have Seen. Met daarvoor Olivia Dean en Nanny Jerry, tezamen met Justin Damour met de 7 Seconds. Oftewel, dat waren dit in de 20 minuten hits. Non-stop en Brusseltje vrij. Het is vrijdag 12 juni. Maar ja, wat gebeurde met de mijnen? Bijvoorbeeld in het jaar 1903. Wat waren toen de...
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurt op deze 12 juni in het jaar 1903. Staatsmijn Wilhelmina wordt verder uitgebreid en groeit uit tot een van de grootste werkgevers van Zuid-Limburg. Let's move.

Charlie Buff en Meghan Trailer en Marvin Gaye. Een eerbetoon natuurlijk aan de man, Marvin Gaye. Vrienden, het zit erop hoor, het eerste gedeelte. Maar je weet het, zometeen in deel 2 wordt officieel het weekend geopend. Dus dat wel leuk, dat wordt gezellig. Dat hoor je dus zometeen. Maar eerst nog even Prince op de radio met Kiss. Tot zometeen voor deel 2.

0: dagje.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Kom binnen.
6: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
7: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
8: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
9: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
10: RTV Parkstad.
11: Jouw hit.
10: Jouw nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. In het onderzoek naar de explosie van afgelopen nacht in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. 2 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Ook vandaag blijven de hulpdiensten naar eventuele slachtoffers onder het puin zoeken. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. Premier Rob Jetten zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden. Dit is het gevolg van de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. Jetten zegt toe dat het kabinet kijkt hoe Nederlandse inkomens zoveel mogelijk ondersteund kunnen worden. Volgens de premier zijn er signalen dat er dit weekend tijdens de G7-top in Frankrijk een akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten gesloten wordt. Maar hij benadrukt dat hij een beetje de tel is kwijtgeraakt hoe vaak deze deal is aangekondigd en toch weer niet doorging. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat de afgelopen tijd volop in het nieuws was wegens een uitbraak van het Hanta-virus, vaart morgen vanuit Spitsbergen weer voor het eerst uit. Het schip werd eerder in Rotterdam uitgebreid gereinigd en schoonverklaard. Zo zijn bijvoorbeeld de harde oppervlakken op het schip met waterstofperoxide gedesinfecteerd. Op het schip brak in april het Hanta-virus uit dat aan 3 mensen het leven heeft gekost. Verschillende andere passagiers raakten besmet. Volgens de Amerikaanse president Trump kan dit weekend een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran getekend worden. Dit vooruitzicht zorgt direct voor effect aan de pomp. De diesel- en benzineprijzen zijn vandaag gedaald. Volgens United Consumers moet de automobilist voor een liter benzine ruim €2,48 neertellen en voor een liter diesel bijna €2,34. Dit zijn prijzen die langs de snelweg betaald worden. Elders in het land kunnen de prijzen lager uitpakken. Het weer. Vanavond en vannacht is het grotendeels bewolkt en regent het hier en daar. Daar kunnen pittige buien bij zitten. Vannacht wordt het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
13: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
14: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
15: Een lekkere geur is essentieel.
16: Maar wat is jouw favoriete geur?
15: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
0: Waar ben jij naartoe geweest?
11: Naar Mondo Verde.
0: Met de nieuwe Havana's Tornado?
11: Ja, dat is een vrije val.
0: Te gek!
11: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
0: Wow!
11: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
0: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
15: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
17: Bij Poelman Parfums.
18: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
19: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
20: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Reggers.
21: En die zit klaar om zometeen het weekend officieel te openen. Ja, het gaat gebeuren. Maar eerst Sambre op de radio.
22: Jouw hits, jouw niet.
21: Undressed.

Sambre daarvoor met Undressed. En daarmee begonnen we dus het tweede gedeelte van de middagshow op deze vrijdag 12 juni. Bijna 4:15. Het weekend is begonnen. Maar ja, moet nog officieel geopend worden. En dat doen we natuurlijk op dit moment. Zet de radio wat harder aan. Vrijdag.

dacht, weet je wat? We maken het heerlijk gezellig. Twee leuke platen achter elkaar. De Benga Boys, Smoke Justin de Wild met Cheerio. Als het weekend nu niet geopend is, ja, dan weet ik het ook niet meer. Goed, zometeen gaan we het tegeltje van de muur halen. We hebben het afgelopen uur al gedaan en we doen het weer. Het gaat over geen slaper zijn. Maar ja, wat doe je dan? Je hoort het zometeen naar de Bee Gees.

0: Het zijn de Bee Gees en Night Fever. Even kijken naar het tegeltje. Die gaat over slapen of wat anders. Nou, daar komt hij. Ik ben geen slaper. Ik ben een horizontale denker.
1: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.

0: En is net met de power bij Barkzat. Inderdaad, zometeen de nieuws en het weerbericht van Barkzat. En de 20 minuteert, die komen er ook aan. Dat betekent Timbaland, ook Suzanne en Freek. Maar Anton komt er ook aan met Blindelinkt. Zometeen.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Bij taxicentrale

juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Gia.

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Dit is het RTV Parkstad nieuws met Jos Tuinstra.
2: De gemeente Landgraaf trekt €258.000 uit om het financiële tekort van het Limburgs vasteland van sleetjesconcours weg te werken. De gemeenteraad stemde daar gisteravond unaniem mee in. Het tekort ontstond na de jubileumeditie van het LVK op Megaland. Vooral een extra evenementendag leverde veel minder inkomsten op dan vooraf was verwacht. Daardoor dreigde de organiserende stichting Carnavalsevenementen Landgraaf met een forse financiële tegenvaller te blijven zitten. Hoewel vrijwel alle partijen kritiek hadden op de financiële afwikkeling en de organisatie, spraken ze ook hun waardering uit voor de vele vrijwilligers die het evenement mogelijk maakten. De 7 burgemeesters van Parkstad trekken gezamenlijk aan de bel over het landelijke vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Volgens hen zijn de nieuwe regels in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar. In een gezamenlijke brief aan het kabinet wijzen de burgemeesters op een tekort aan politiecapaciteit en handhavers. Daarnaast speelt voor Parkstad mee dat vuurwerk eenvoudig verkrijgbaar blijft, net over de grens in België en Duitsland. Ook zijn de gemeenten kritisch omdat burgemeesters uitzonderingen op het verbod zouden moeten beoordelen voor verenigingen en stichtingen. Volgens burgemeester Richard de Boer van Landgraaf heeft de huidige aanpak van vuurwerkoverlast juist resultaat opgeleverd. Het aantal meldingen bleef de afgelopen jaarwisseling beperkt, dankzij preventie, controles en de aanpak van illegaal vuurwerk. Jonge kunstenaars uit Maastricht presenteren deze week hun werk in Heerlen. Studenten van de opleiding Visuele Communicatie tonen van 12 tot en met 14 juni hun creaties in de Nieuwe Galerij. De tentoonstelling sluit aan bij het 40-jarig jubileum van het museum en de kunstcollectie van Schunk. Voor hun projecten lieten de studenten zich inspireren door bekende werken en kunstenaars uit de collectie. Een van de inspiratiebronnen was de Heerlense kunstenaar Michel Huisman. Zijn leven en werk vormden de basis voor een van de tentoongestelde kunstwerken. Volgens de studenten is Heerlen een logische plek voor de expositie. Zij zien de stad als een omgeving waar kunst, cultuur en nieuwe initiatieven volop ruimte krijgen. Het talentprogramma Nacht Academy van de Nieuwe Nor wordt vanaf september uitgebreid naar Maastricht. Het initiatief dat eerder in Heerlen werd georganiseerd richt zich op mensen die meer willen leren over het organiseren van evenementen binnen de dance- en nachtcultuur. Deelnemers krijgen in Heerlen en Maastricht onder meer informatie over programmering, productie, marketing, financiën en veiligheid bij evenementen. Nieuw zijn enkele verdiepende bijeenkomsten in Maastricht die in samenwerking met de muziekgieterij worden georganiseerd. Volgens de initiatiefnemers moet het programma bijdragen aan de ontwikkeling van talent achter de schermen van de muziek- en evenementensector. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor zowel beginnende als meer ervaren organisatoren en makers. De nieuwe editie start in september. Dan nog het weer. Morgen begint nog grijs en plaatselijk nat, maar in de middag breekt de zon door en stijgt de temperatuur naar zo'n 22 graden. Volgende week keert de zomer terug. Dinsdag kan het al 26 graden worden en later in de week zijn zelfs tropische temperaturen boven de 30 graden mogelijk.
1: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
3: 89.2 FM.
1: Jouw hit, jouw nieuws.
3: RTV Parkstad.
1: Met nu. 20 minuten hits op een rij. Non-stop. En breuzelvrij.

Katy Perry en Snoop Doggy Dogg. Californian Girls. Met daarvoor Timbaland en ook Suzanne Freek en Anton. Oftewel, dat waren dit. In de 20 minuten hit non-stop in Brusseltje vrij. We hebben nog één feitje. Wat gebeurde hier in Parkstad op deze 12 uur?

Dexys, Midnight Runners en Come On Eileen. Vrienden, dit zit erop hoor. De middenshow van vandaag. Ik ga ook lekker genieten van het weekend. En aankomende maandag ben ik bij je terug met een splinternieuwe middenshow. Geniet van die weekend. Tot.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Want het oog wil ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op

0: in actie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
1: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
2: RTV Parkstad.
3: Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Het hoge beroep in de zaak tegen Ridouan Taghi wordt niet eerder dan in maart 2028 behandeld. Hiermee komt het gerechtshof de nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces tegemoet. Zij hadden uitstel van 1,5 jaar geëist om zich goed te kunnen voorbereiden. Daar gaat het hof niet mee akkoord. In juni en december volgend jaar zijn de regiezittingen. Taghi's nieuwe advocaten moeten in staat zijn om dan hun onderzoekswensen in te dienen. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden er voorlopig geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam. Volgens ProRail brak de brand uit in het gebouw aan de Groen van Prinsterer-laan en kwam er rook uit het pand. De brandweer heeft samen met onder andere ProRail de situatie veilig gesteld. Maar volgens de NS is het treinverkeer tot zeker 19:15 vanavond gestremd. In het onderzoek naar de explosie bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen. Onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, waarvan 2 ernstig. Ook vandaag zoeken de hulpdiensten nog naar eventuele slachtoffers onder het puin. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. Premier Rob Jetten zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden door de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. Jetten zegt toe dat het kabinet kijkt hoe Nederlandse inkomens zoveel mogelijk ondersteund kunnen worden. Volgens de premier zijn er signalen dat er dit weekend tijdens de G7-top in Frankrijk een akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten gesloten wordt. Maar hij benadrukt dat hij een beetje de tel is kwijtgeraakt hoe vaak deze deal is aangekondigd en toch weer niet doorging. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Kom binnen.
9: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
8: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
9: Rockmart in Kerkrade, zei je?
8: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
10: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
11: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
12: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen. Superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
3: zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren? Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
13: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
14: Ah!
13: Of zo?
14: Ik snap hier niks van.
13: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
5: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
4: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.

0: Het RTV Parkstad.
1: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
3: De gemeente Landgraaf trekt €258.000 uit om het financiële tekort van het Limburgs vasteland van sleetjesconcours weg te werken. De gemeenteraad stemde daar gisteravond unaniem mee in. Het tekort ontstond na de jubileumeditie van het LVK op Megaland. Vooral een extra evenementendag leverde veel minder inkomsten op dan vooraf was verwacht. Daardoor dreigde de organiserende stichting Carnavalsevenementen Landgraaf met een forse financiële tegenvaller te blijven zitten. Hoewel vrijwel alle partijen kritiek hadden op de financiële afwikkeling en de organisatie, spraken ze ook hun waardering uit voor de vele vrijwilligers die het evenement mogelijk maakten. De 7 burgemeesters van Parkstad trekken gezamenlijk aan de bel over het landelijke vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Volgens hen zijn de nieuwe regels in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar. In een gezamenlijke brief aan het kabinet wijzen de burgemeesters op een tekort aan politiecapaciteit en handhavers. Daarnaast speelt voor Parkstad mee dat vuurwerk eenvoudig verkrijgbaar blijft, net over de grens in België en Duitsland. Ook zijn de gemeenten kritisch omdat burgemeesters uitzonderingen op het verbod zouden moeten beoordelen voor verenigingen en stichtingen. Volgens burgemeester Richard de Boer van Landgraaf heeft de huidige aanpak van vuurwerkoverlast juist resultaat opgeleverd. Het aantal meldingen bleef de afgelopen jaarwisseling beperkt, dankzij preventie, controles en de aanpak van illegaal vuurwerk. Jonge kunstenaars uit Maastricht presenteren deze week hun werk in Heerlen. Studenten van de opleiding Visuele Communicatie tonen van 12 tot en met 14 juni hun creaties in de Nieuwe Galerij. De tentoonstelling sluit aan bij het 40-jarig jubileum van het museum en de kunstcollectie van Schunk. Voor hun projecten lieten de studenten zich inspireren door bekende werken en kunstenaars uit de collectie. Een van de inspiratiebronnen was de Heerlense kunstenaar Michel Huisman. Zijn leven en werk vormden de basis voor een van de tentoongestelde kunstwerken. Volgens de studenten is Heerlen een logische plek voor de expositie. Zij zien de stad als een omgeving waar kunst, cultuur en nieuwe initiatieven volop ruimte krijgen. Het talentprogramma Nacht Academy van de Nieuwe Nor wordt vanaf september uitgebreid naar Maastricht. Het initiatief dat eerder in Heerlen werd georganiseerd richt zich op mensen die meer willen leren over het organiseren van evenementen binnen de dance- en nachtcultuur. Deelnemers krijgen in Heerlen en Maastricht onder meer informatie over programmering, productie, marketing, financiën en veiligheid bij evenementen. Nieuw zijn enkele verdiepende bijeenkomsten in Maastricht die in samenwerking met de muziekgieterij worden georganiseerd. Volgens de initiatiefnemers moet het programma bijdragen aan de ontwikkeling van talent achter de schermen van de muziek- en evenementensector. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor zowel beginnende als meer ervaren organisatoren en makers. De nieuwe editie start in september. Dan nog het weer. Morgen begint nog grijs en plaatselijk nat, maar in de middag breekt de zon door en stijgt de temperatuur naar zo'n 22 graden. Volgende week keert de zomer terug. Dinsdag kan het al 26 graden worden. En later in de week zijn zelfs tropische temperaturen boven de 30 graden mogelijk.
0: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
0: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
0: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en preuzelvrij.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: TV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
3: Bij Poelman Parfums.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
6: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
7: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
6: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hit.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij de opening van de beurs in New York steeg het aandeel SpaceX direct met 11%. Daarmee is het de grootste beursgang ooit en het maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Er worden door SpaceX ruim 555 miljoen aandelen aangeboden voor $135 per stuk. Het bedrijf wil hiermee $75 miljard binnenhalen. Het vermogen van Elon Musk is het afgelopen jaar met gemiddeld $1 miljoen per minuut gegroeid. Daarmee is hij rijker dan de armste 46% van de wereldbevolking bij elkaar. Er rijden tot zeker 2 uur vannacht geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Utrecht en Den Haag door een brand in een transformatorstation in Woerden. Ook zijn 1300 mensen gestrand in 3 stilstaande treinen. Zij zullen met bussen naar station Woerden worden gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden van het transformatorstation aan de Groen van Prinsterenlaan wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Over de oorzaak is nog niks bekend. Het hoge beroep in de zaak tegen Ridouan Taghi wordt niet eerder dan in maart 2028 behandeld. Hiermee komt het gerechtshof de nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces tegemoet. Zij hadden uitstel van 1,5 jaar geëist om zich goed te kunnen voorbereiden. Daar gaat het hof niet mee akkoord. In juni en december volgend jaar zijn de regiezittingen. Taghi's nieuwe advocaten moeten in staat zijn om dan hun onderzoekswensen in te dienen. In het onderzoek naar de explosie bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, waarvan 2 ernstig. Ook vandaag zoeken de hulpdiensten nog naar eventuele slachtoffers onder het puin. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. En er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte.
9: Samen maken wij uw woning toekomstklaar. Airco-solarparkstad.nl.
11: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
12: Want het oog wil ook wat.
11: Audiofrenzy.nl.
9: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. Airco-solarparkstad.nl.
13: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
11: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
14: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
13: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
15: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kun je

0: De winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
2: Dit is het RTT Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
3: De gemeente Landgraaf trekt €258.000 uit om het financiële tekort van het Limburgs vasteland van sleetjesconcours weg te werken. De gemeenteraad stemde daar gisteravond unaniem mee in. Het tekort ontstond na de jubileumeditie van het LVK op Megaland. Vooral een extra evenementendag leverde veel minder inkomsten op dan vooraf was verwacht. Daardoor dreigde de organiserende stichting Carnavalsevenementen Landgraaf met een forse financiële tegenvaller te blijven zitten. Hoewel vrijwel alle partijen kritiek hadden op de financiële afwikkeling en de organisatie, spraken ze ook hun waardering uit voor de vele vrijwilligers die het evenement mogelijk maakten. De 7 burgemeesters van Parkstad trekken gezamenlijk aan de bel over het landelijke vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Volgens hen zijn de nieuwe regels in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar. In een gezamenlijke brief van het kabinet wijzen de burgemeesters op een tekort aan politiecapaciteit en handhavers. Daarnaast speelt voor Parkstad mee dat vuurwerk eenvoudig verkrijgbaar blijft, net over de grens in België en Duitsland. Ook zijn de gemeenten kritisch omdat burgemeesters uitzonderingen op het verbod zouden moeten beoordelen voor verenigingen en stichtingen. Volgens burgemeester Richard de Boer van Landgraaf heeft de huidige aanpak van vuurwerkoverlast juist resultaat opgeleverd. Het aantal meldingen bleef de afgelopen jaarwisseling beperkt, dankzij preventie, controles en de aanpak van illegaal vuurwerk. Jonge kunstenaars uit Maastricht presenteren deze week hun werk in Heerlen. Studenten van de opleiding Visuele Communicatie tonen van 12 tot en met 14 juni hun creaties in de Nieuwe Galerij. De tentoonstelling sluit aan bij het 40-jarig jubileum van het museum en de kunstcollectie van Schunk. Voor hun projecten lieten de studenten zich inspireren door bekende werken en kunstenaars uit de collectie. Een van de inspiratiebronnen was de Heerlense kunstenaar Michel Huisman. Zijn leven en werk vormden de basis voor een van de tentoongestelde kunstwerken. Volgens de studenten is Heerlen een logische plek voor de expositie. Zij zien de stad als een omgeving waar kunst, cultuur en nieuwe initiatieven volop ruimte krijgen. Het talentprogramma Nacht Academy van de Nieuwe Nor wordt vanaf september uitgebreid naar Maastricht. Het initiatief dat eerder in Heerlen werd georganiseerd richt zich op mensen die meer willen leren over het organiseren van evenementen binnen de dance- en nachtcultuur. Deelnemers krijgen in Heerlen en Maastricht onder meer informatie over programmering, productie, marketing, financiën en veiligheid bij evenementen. Nieuw zijn enkele verdiepende bijeenkomsten in Maastricht die in samenwerking met de muziekgieterij worden georganiseerd. Volgens de initiatiefnemers moet het programma bijdragen aan de ontwikkeling van talent achter de schermen van de muziek- en evenementensector. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor zowel beginnende als meer ervaren organisatoren en makers. De nieuwe editie start in september. Dan nog het weer. Morgen begint nog grijs en plaatselijk nat, maar in de middag breekt de zon door en stijgt de temperatuur naar zo'n 22 graden. Volgende week keert de zomer terug. Dinsdag kan het al 26 graden worden. En later in de week zijn zelfs tropische temperaturen boven de 30 graden mogelijk.
2: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
2: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
2: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: TV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten...

0: Disney.nl.
1: Hey mam, Mondelvaarder heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
2: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
1: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelvaarder?
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Kom binnen!
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckeraden, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste. De ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
4: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
5: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws. Acht uur.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een Nederlandse automobiliste is in Duitsland bij Selfkant verongelukt. Net over de grens bij Nieuwstad botste ze frontaal op een vrachtwagen. Rijkswaterstaat sluit de A2 dit weekend gedeeltelijk af voor onderhoud. Tussen Echt en Nederweert gaat de snelweg vanavond om 8 uur dicht in noordelijke richting. En de provincie trekt extra geld uit voor promotie en behoud van het Limburgs. Deze keer gaat het om 3 miljoen voor digitaliseringsprojecten.
9: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op RTV Parkstad. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt over een vredesdeal, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Op X schrijft premier Sharif dat beide landen werken aan de volgende stappen en dat vrede nog nooit zo dichtbij is geweest als nu. President Trump liet eerder al weten dat komend weekend het akkoord ondertekend kan worden. Iran was iets terughoudender. Als het doorgaat worden de handtekeningen volgens internationale media mogelijk gezet in het Zwitserse Genève. Morgen arriveren de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako in Nederland. Op uitnodiging van koning Willem-Alexander komen ze voor een staatsbezoek dat duurt van woensdag tot en met vrijdag. Het is opmerkelijk dat het keizerlijk paar morgen al aankomt. Ze logeren op kasteel het Oude Loo in Apeldoorn tot het bezoek officieel begint. Bekend is dat de Japanse keizer zondag samen met de koning naar de WK-voetbalwedstrijd tussen Nederland en Japan gaat kijken. Bij de opening van de beurs in New York steeg het aandeel SpaceX direct met 11%. Daarmee is het de grootste beursgang ooit en het maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Er worden door SpaceX ruim 555 miljoen aandelen aangeboden voor $135 per stuk. Het bedrijf wil hiermee $75 miljard binnenhalen. Het vermogen van Elon Musk is het afgelopen jaar met gemiddeld $1 miljoen per minuut gegroeid. Daarmee is hij rijker dan de armste 46% van de wereldbevolking bij elkaar. Er rijden tot zeker 2 uur vannacht geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Utrecht en Den Haag door een brand in een transformatorstation in Woerden. Ook zijn 1300 mensen gestrand in 3 stilstaande treinen. Zij zullen met bussen naar station Woerden worden gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden van het transformatorstation aan de Groen van Prinsterenlaan wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Over de oorzaak is nog niks bekend. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
11: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
12: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
13: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee.
7: Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
13: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door dakwerk- en klusbedrijf MB. Gevestigd in Heerlen.

0: God is a DJ.
1: Ladies and gentlemen, DJ Kickin'.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Een lekkere geur is essentieel.
5: Maar wat is jouw favoriete geur?
4: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
5: tot Michael Kors.
4: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
5: Bij Poelman Parfums.
7: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
6: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hits.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed, dat meldt de veiligheidsregio. Het is de tweede keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. Justitie in Spanje begint een onderzoek naar de herkomst van horloges en sieraden die gevonden werden in een kluis in het kantoor van oud-premier Zapatero. De totale waarde wordt geschat op zo'n 1,3 miljoen euro. Een woordvoerder van Zapatero zegt dat de sieraden deels van zijn schoonfamilie afkomstig zijn en dat hij andere items gekocht heeft tijdens buitenlandse reizen. De onderzoeksrechter is benieuwd of de douane en belastingdienst ervan afwisten en verdenkt Zapatero van belastingontduiking en smokkel. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt over een vredesdeal, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Op X schrijft premier Sharif dat beide landen werken aan de volgende stappen en dat vrede nog nooit zo dichtbij is geweest als nu. President Trump liet eerder al weten dat komend weekend het akkoord ondertekend kan worden. Iran was iets terughoudender. Als het doorgaat worden de handtekeningen volgens internationale media mogelijk gezet in het Zwitserse Genève. Morgen arriveren de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako in Nederland. Op uitnodiging van koning Willem-Alexander komen ze voor een staatsbezoek dat duurt van woensdag tot en met vrijdag. Het is opmerkelijk dat het keizerlijk paar morgen al aankomt. Ze logeren op kasteel het Oude Loo in Apeldoorn tot het bezoek officieel begint. Bekend is dat de Japanse keizer zondag samen met de koning naar de WK-voetbalwedstrijd tussen Nederland en Japan gaat kijken. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
11: Want het oog wil ook wat.
9: Audiofrenzy.nl.
12: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
13: Win jij de allerlaatste tickets?
12: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
9: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
14: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
15: En papa durft er niet in.
14: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door dakwerk- en klusbedrijf MB. Gevestigd in Heerlen. 89.

0: en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Kom binnen!
4: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hit.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed, dat meldt de veiligheidsregio. Het is de 2e keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. Justitie in Spanje begint een onderzoek naar de herkomst van horloges en sieraden die gevonden werden in een kluis in het kantoor van oud-premier Zapatero. De totale waarde wordt geschat op zo'n 1,3 miljoen euro. Een woordvoerder van Zapatero zegt dat de sieraden deels van zijn schoonfamilie afkomstig zijn en dat hij andere items gekocht heeft tijdens buitenlandse reizen. De onderzoeksrechter is benieuwd of de douane en belastingdienst ervan afwisten en verdenkt Zapatero van belastingontduiking en smokkel. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. DJ Kikken 90's Mix.
9: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
10: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
11: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
12: Yeah.
11: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad en schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
9: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
7: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.

0: koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
2: RTV Parkstad.
0: Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed. Dat meldt de veiligheidsregio. Het is de tweede keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. DJ Kikken 90's Mix.
4: Waar ben jij naartoe geweest?
5: Naar Mondo Verde.
4: Met de nieuwe Havana's Tornado?
5: Ja, dat is een vrije val.
4: Te gek!
5: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
4: Wow!
5: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
4: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: Een lekkere geur is essentieel.
8: Maar wat is jouw favoriete geur?
7: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
8: tot Michael Kors.
7: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
9: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
10: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
11: dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
9: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
12: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
13: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
12: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel
13: 06 46 00 5751.
12: Tot snel! Bij Pavel Parket.
14: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.

0: 5'9", brown eyes.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
4: Yeah.
3: Adverteer vandaag.

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
3: Win jij de allerlaatste tickets?
2: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl en wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Café Drakke zet de tijd op 12.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de drie gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Rakke zet de tijd op 1 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Jouw hit.
1: Jouw nieuws. RTV Parkstad.
2: You know, I want your money.

0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido